0: Het is 3 uur. Goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het lichaam dat gistermiddag is gevonden in Onet, in de provincie Namen, is waarschijnlijk dat van de vermiste jonge Timeo. Daarvoor zijn sterke aanwijzingen, zegt het parket, zoals de kleren die zijn teruggevonden. Maar het staat nog niet vast dat het om Timeo gaat. Dat is de jongen van 5 die eind juni verdween met zijn vader Brian. De auto van de vader werd een dag later gevonden op de parkeerplaats van een voetbalveld. Vandaag wordt een autopsie uitgevoerd op het gevonden lichaam. Die geeft mogelijk uitsluitsel over de doodsoorzaak. Want veel is nog onduidelijk, zegt Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
1: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Vandaag is er mogelijk een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
0: Voorlopig is er van de vader geen spoor. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles is er gisteravond opnieuw geschoten, deze keer met een automatisch wapen. Er zijn geen gewonden, de dader is op de vlucht. Het is al de 3e dag op rij dat er is geschoten in Sint-Gilles. Volgens burgemeester Spinet is er een link met de drugscriminaliteit. Hij vraagt extra middelen. In de loop van de dag gaat minister van Binnenlandse Zaken Quintin ter plaatse. De Verenigde Staten hebben Syrië officieel geschrapt van de lijst van landen die terrorisme ondersteunen. Syrië stond al 47 jaar op die lijst. De beslissing van de VS is een stap in het afbouwen van de Amerikaanse sancties tegen Syrië. Daardoor waren er onder meer strenge beperkingen op buitenlandse investeringen. Het regime van dictator Assad kwam eind 2024 ten val en Assad is gevlucht naar Rusland. In Syrië is daarna een nieuwe regering gevormd die nu probeert het land te stabiliseren en de eenheid te bewaren. Het blijft droog vannacht bij minstens 11 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met in het zuidoosten van het land kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Woensdag wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

liefdeslied is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd.

0: Vier uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Het lichaam dat gisterenmiddag is gevonden in Onet in de provincie Namen is wellicht dat van de vermiste jonge Timeo. Volgens het parket van Namen zijn er sterke aanwijzingen. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader Brian. Zijn auto werd een dag later teruggevonden. Het is nog niet helemaal zeker dat het om de jongen gaat, zegt Gerry van Look van de cel Vermiste Personen.
1: Wij kunnen vandaag geen enkele bevestiging geven. Het identificatieproces loopt en wij hopen morgen daar uitsluitsel over te hebben. Het is het gevolg van een onderzoeksdaad, hè. Dus een onderzoeker die eigenlijk getuigenissen terug is gaan bekijken en dan heeft gezegd van, ik ga toch een nieuwe bevraging doen. En zo is er nieuwe informatie naar boven gekomen die heeft geleid tot het lokaliseren van een specifieke plaats waar dan vandaag spijtig genoeg het lichaam van een kind is gevonden.
0: Van de vader is er voorlopig geen spoor. De toegangswegen naar de Hoge Venen gaan in de loop van de ochtend weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Hij benadrukt dat het natuurgebied zelf wel verboden terrein blijft, om de veiligheid te kunnen garanderen van burgers en hulpverleners. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die zo'n 3000 hectare heeft verwoest. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in het gebied opnieuw de deuren openen. Het veiligheidspersoneel op de Nederlands luchthaven Schiphol houdt werkonderbrekingen vandaag in de loop van de dag en ook morgen. Tijdens die werkonderbrekingen kunnen passagiers niet door de veiligheidscontrole en daardoor ontstaan waarschijnlijk lange wachtrijen. Het veiligheidspersoneel protesteert zo tegen de stijgende werkdruk nadat eerder dit jaar het aantal securitybedrijven op de luchthaven van 5 naar 3 is gebracht. Vandaag zijn er op Schiphol 3 acties van een kwartier. De eerste is om 10 uur. Morgen gaat het om 5 werkonderbrekingen. 2 Ethiopische VN-blauwhelmen zijn om het leven gekomen bij een hinderlaag in Zuid-Soedan. Gewapende mannen vielen daarbij een VN-patrouille aan. Er zijn ook 7 gewonden. Het gaat om 3 blauwhelmen, 2 politieagenten en 2 VN-medewerkers. In Zuid-Soedan zijn er gevechten tussen regeringstroepen en milities die loyaal zijn aan de oppositieleider. VN-secretaris Antonio Guterres heeft de aanval scherp veroordeeld en betuigde zijn medeleven. Op het WK hockey hebben onze nationale vrouwen zich als 2e in hun groep geplaatst voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0 in Waver. Stefanie van den Borre is teleurgesteld door de gemiste kans. Nu wacht topfavoriet Nederland in de halve finale in Nederland. Maar er is vertrouwen, zegt ze.
2: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen, want het publiek hier heeft ook wel echt ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En als je iets wilt winnen, dan moeten we van iedereen kunnen winnen.
0: Het is vandaag wisselend bewolkt met in het zuidoosten van het land kans op buien bij maximaal 24 graden. Morgen wat meer kans op regen en tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. Er is nog geen officiële bevestiging, maar er zijn wel duidelijke aanwijzingen dat het lichaam dat gistermiddag is gevonden in Onne, in de provincie Namen, de 5-jarige Tim Meo is. Dat heeft het parket gisteravond gezegd op een persconferentie. Naar Tim Meo werd al sinds eind juni gezocht toen die verdween met zijn vader Brian.
4: À ce stade, l'enfant n'est pas formellement identifié. Des éléments trouvés sur place laissent néanmoins à penser qu'il pourrait s'agir de Timéo Brigou, âgé de 5 ans, lequel est porté disparu avec son père Brian Brigou, 29 ans, depuis le 27 juin dernier.
3: Er zijn dus wel sterke aanwijzingen dat het om de vermiste 5-jarige jongen gaat, zoals de kledij die is teruggevonden. Vandaag wordt er een autopsie uitgevoerd op dat gevonden lichaam en daaruit kan meer informatie over de doodsoorzaak komen. Gisteravond was er opnieuw een schietpartij in de Brusselse gemeente Sint-Gillis. Dat gebeurde daar nu al 3 dagen na elkaar. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Bij de schietpartij vielen geen gewonden, de dader is nog op de vlucht. De schietpartij gebeurde op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen is 1 man gewond geraakt. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave in het uiterste noorden van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen om zowel mensen op te vangen als om grenzen te versterken. Eind juli bestormden 10.000 mensen de enclave vanuit Marokko. Toen kwamen 90 mensen om het leven. Op de Nederlandse luchthaven Schiphol kan er vandaag en morgen mogelijk hinder zijn. Er kunnen lange wachtrijen ontstaan aan de veiligheidscontroles door acties van het veiligheidspersoneel. Die zullen op gezette tijdstippen het werk onderbreken om te protesteren tegen de hoge werkdruk. Op de luchthaven van Schiphol wordt er sinds enkele maanden met minder securitybedrijven samengewerkt, waardoor de werkdruk op het resterende personeel fel is toegenomen, volgens de vakbond. Sport op het WK hockey hebben de nationale vrouwen zich als tweede in hun groep kunnen plaatsen voor de halve finales. De Red Panthers moesten winnen tegen Argentinië voor de groepswinst, maar het bleef 0-0. Volgens Red Panther Charlotte Anglebert zat er meer in.
5: Ik denk ook dat we tegen Argentinië kunnen winnen. Dus we kwamen ook hier om te winnen, dus dat is een beetje jammer. In de laatste minuten hebben we een paar foutjes die tegen ons vallen. Voor hetzelfde geld valt het gewoon andersom en dan hebben we nog een paar extra kansen. Maar we hebben Argentinië zeker moeilijk gemaakt. We hadden graag die 3 punten gepakt, maar het is gewoon zo.
3: In de halve finales wacht de topfavoriet Nederland. Vandaag wisselend bewolkt, het wordt tot 24 graden. Morgen wat meer kans op regen dan 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

Radio 2 Relax Live. Radio 2 Relax.

zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historisch pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij heeft weer niks gezien, niks gehoord.

0: Het is 6:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gisterenmiddag gevonden is in One, in de provincie Namen, van de vermiste jongen van 5 is Timeo Brigou. Dat heeft het parket gezegd op een persconferentie. Er werd al sinds eind juni naar de jongen gezocht toen hij met zijn vader verdween. Er blijft wel nog veel onduidelijk, zegt Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
1: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timeo gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
0: Vandaag is er nog een autopsie op het lichaam. Die kan meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij gebeurd in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Dat is al voor de derde dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is op de vlucht. De schietpartij gebeurde op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen is één man gewond geraakt. Straks om 10:00 gaan de toegangswegen naar de Hoge Venen weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Het natuurgebied zelf blijft wel verboden terrein. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die 12 dagen geleden begon. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Maar nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in de regio heropstarten. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave aan de noordkust van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld moet dienen om mensen op te vangen, maar ook om grenzen te versterken. Eind juli zijn tienduizenden mensen de enclave binnengedrongen vanuit Marokko. Er kwamen 90 mensen om. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze tweede in hun groep en komen ze in de halve finale uit tegen topfavoriet Nederland. Ze kunnen ook niet meer in het thuisstadion in Waver blijven, maar moeten naar Nederland. Dat is jammer, maar er is wel vertrouwen, zegt Stefanie van den Borre.
2: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen. Want het publiek hier heeft ook ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En ja, als je iets wilt winnen, dan moet je van iedereen kunnen winnen.
0: Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen. Vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen kans op regen of onweersbuien. En donderdag kan er veel regen vallen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar Radio.

0: is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het parquet bevestigt dat het kinderlichaam in Onet wellicht van de vermiste Timeo Brigou is. Er is voor de derde dag op rij geschoten in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. En op het WK hockey moeten de Belgische vrouwen in de halve finale tegen topfavoriet Nederland spelen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gistermiddag gevonden is in Onet, in de provincie Namen, van de vermiste jongen van 5 is, Timeo Brigou. Dat heeft het parquet gisteravond gezegd op een persconferentie. Het lichaam moet wel nog officieel geïdentificeerd worden.
1: À ce stade, l'enfant n'est pas formellement identifié. Des éléments trouvés sur place laissent néanmoins à penser qu'il pourrait s'agir de Timeo Brigou.
0: De jongen verdween 2 maanden geleden met zijn vader. Hij blijft vermist. Maar mogelijk is er nu wel een doorbraak in de zaak, zegt collega Gianni Palink.
2: Parquet blijft wel enigszins voorzichtig, houdt nog een slag om de arm tot die formele bevestiging, maar spreekt dus wel over aanwijzingen die ter plaatse gevonden zijn. Volgens onze informatie zouden er spullen van de vader van Timeo in de buurt gevonden zijn. De grootmoeder zei me dat de kleertjes ook zouden overeenstemmen met die van Timeo. En je hebt natuurlijk de plaats waar het lichaampje is gevonden, niet zo ver van het voetbalterrein waar die auto van de vader is teruggevonden. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen, bijvoorbeeld ook over de doodsoorzaak. Daar weten we nog niets over.
0: De autopsie op het lichaam zal vandaag gebeuren. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij gebeurd in de Brusselse gemeente Sint-Gilles. Dat is al voor de derde dag op rij. Er zou geschoten zijn met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is op de vlucht. De schietpartij gebeurde op hetzelfde kruispunt waar zaterdag ook al een schietincident was. Toen is 1 man gewond geraakt. Straks om 10 uur gaan de toegangswegen naar de Hoge Venen weer open. Dat heeft de gouverneur van Luik bekendgemaakt. Het natuurgebied zelf blijft wel verboden terrein. De brandweer is er nog altijd aan het nablussen na de zware natuurbrand die 12 dagen geleden begon. In de buurt van het rampgebied is het voorlopig ook nog verboden om langs de weg te stoppen of te parkeren. Maar nu de gewestwegen weer open gaan, kunnen ook winkels en bedrijven in de regio heropstarten. Bij een tornado in het zuiden van Frankrijk zijn meer dan 40 gewonden gevallen. In het dorpje Pommat, in de buurt van Carcassonne, raakten honderden woningen zwaar beschadigd en zijn bomen ontworteld. Bijna 3000 mensen zaten zonder stroom. Meer dan 100 brandweermensen zijn ingezet om te helpen bij de herstellingen. Veel wegen in de omgeving zijn nog altijd afgesloten. De Verenigde Staten willen het Iran onmogelijk maken om nog handel te drijven met de rest van de wereld. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Bessent aangekondigd. De blokkade van Iran zal focussen op 5 domeinen. Technologie, goud, digitaal materiaal en de lucht- en scheepvaart. Amerika gaat ook praten met landen die nog olie kopen van Iran. Wie daar niet mee stopt, mag zelf economische sancties verwachten, zei Bessent.
3: No one is above the reach of U.S. sanctions. If they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, they will be targeted.
0: Alle Iraanse connecties zijn in kaart gebracht, zegt Bessent, en we zullen alle geldstromen droogleggen. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In die Spaanse enclave aan de noordkust van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten, onder wie veel minderjarigen. Het extra geld dat Spanje vraagt moet dienen om mensen op te vangen en ook om grenzen te versterken. Eind juli zijn tienduizenden mensen de enclave binnengedrongen vanuit Marokko. Er kwamen 90 mensen om. Sport. De Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze tweede in hun groep en dat betekent dat ze hun halve finale in en tegen Nederland moeten spelen. De nummer 1 van de wereld. Een verslag van Jonathan Meddepenningen.
4: De halve finale is binnen, maar toch was er oprechte frustratie na het laatste fluitsignaal. Met 3 punten speelden de Belgen nog een halve finale in eigen land. Nu moeten ze de grens over. Tegen Argentinië hadden de Red Panthers het veel moeilijker dan in de vorige wedstrijden om kansen te ontwikkelen. Door de hoge druk van de Argentijnen werden de spitsen niet bereikt en Argentinië had zelf genoeg aan een gelijkspel. 7 strafcorners in het 4e kwart mochten niet baten. De 0 bleef op het bord. De Panthers spelen donderdag een halve finale in Amstelveen tegen topfavoriet Nederland. Weg uit het vertrouwen. Gouden Nest. Tegelijk is een halve finale voor de Panthers echt wel een knappe prestatie.
0: Er is ook wel vertrouwen bij de Belgische vrouwen. Alleen jammer dat ze uit het thuisstadion in Waver moeten vertrekken, zegt Stefanie van den Borre.
5: Ja, ik denk dat dat de eerste frustratie is die even naar boven komt. Het besef dat je niet thuis kunt je halve finale spelen. Want het publiek hier heeft ook ons een enorme boost gegeven. Maar ik denk dat we echt wel heel trots mogen zijn. We hebben nog uiteindelijk alles wat we willen hebben. We hebben nog alles om voor te spelen. En ja, als je iets wilt winnen, dan moeten we van iedereen kunnen winnen.
0: Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen. Vooral in het westen tot 25 graden vandaag. Morgen kans op regen of onweersbuien. En donderdag kan er veel regen vallen. Vooraan de persconferentie van het parket in Namen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het kinderlichaam dat gisteren gevonden is van Timio Brigou is. De jongen van 5 die 2 maanden geleden met zijn vader verdween. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

heb jij gedaan? Radio 2, relax.

0: Het is 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het parket bevestigt dat het kinderlichaam in Onet wellicht van de vermiste Timéo Brigou is. Er is opnieuw een schietincident geweest in Brussel. En op het WK hockey moeten de Belgische vrouwen in de halve finale tegen topfavoriet Nederland spelen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat gisterenmiddag gevonden is in Onet, in de provincie Namen, van de vermiste jongen van 5 is, Timéo Brigou. Dat heeft het parket gisteravond gezegd op een persconferentie. Het lichaam moet wel nog officieel geïdentificeerd worden.
1: À ce stade, l'enfant n'est pas formellement identifié. Des éléments trouvés sur place laissent néanmoins à penser qu'il pourrait s'agir de Timéo Brigou.
0: De jongen verdween 2 maanden geleden met zijn vader. Hij blijft vermist. Maar mogelijk is er nu wel een doorbraak in de zaak, zegt collega Gianni Palink.
2: Parket blijft wel enigszins voorzichtig, houdt nog een slag om de arm tot die formele bevestiging, maar spreekt dus wel over aanwijzingen die ter plaatse gevonden zijn. Volgens onze informatie zouden er spullen van de vader van Timéo in de buurt gevonden zijn. De grootmoeder zei me dat de kleertjes ook zouden overeenstemmen met die van Timéo. En je hebt natuurlijk de plaats waar het lichaampje is gevonden, niet zo ver van het voetbalterrein waar die auto van de vader is teruggevonden. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen, bijvoorbeeld ook over de doodsoorzaak. Daar weten we nog niets over.
0: En die autopsie op het lichaam zal vandaag gebeuren. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij gebeurd in Sint-Gilles. Dat is al het 6e schietincident in enkele dagen tijd in een Brusselse gemeente. Bij de laatste schietpartij in Sint-Gilles zou een automatisch wapen gebruikt zijn. Er vielen geen gewonden, de dader is op de vlucht. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zijn de schietpartijen een reactie op de strijd van politie en gerecht tegen drugs.
3: Die gebeurtenis is voor mij een teken dat we moeten onze strijd tegen drugscriminaliteit vastberaden voortzetten. Dat wil zeggen dat wij storen in het schema. Hè. Dus we zijn daar en met de versterking die ik heb ingevoerd en ook de plan Grote Steden, het toont dat het werkt. Dus we moeten voortzetten.
0: Een bedrijf uit Geel in de Antwerpse Kempen is de bron van een salmonella-uitbraak, waarbij in ons land al zeker 300 mensen ziek geworden zijn. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer mensen ziek geworden zonder dat dat bekend is geraakt. De eieren zijn sinds 10 augustus uit de winkels gehaald. Alle eieren die nu nog in de winkel liggen zijn veilig, zegt Elijn Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
4: Eieren hebben een houdbaarheid tot ongeveer 4 weken na het leggen van het ei. De eieren die nu in de winkel liggen zijn in principe veilig, want ook de winkelpunten zijn opgeroepen om die eieren uit de rekken te gaan halen. Het gaat vooral om de eieren die daarvoor zijn verkocht door consumenten. Die roepen we op om eventjes de codes te gaan checken. Er zijn 4 codes die betrokken zijn. En als je de eieren in huis hebt, om die ook niet meer te gaan consumeren.
0: De codes van de eieren kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Symptomen van salmonella zijn onder meer diarree en braken. Bij een tornado in het zuiden van Frankrijk zijn meer dan 40 gewonden gevallen. In het dorpje Pommat, in de buurt van Carcassonne, raakten honderden woningen zwaar beschadigd en zijn bomen ontworteld. Dakpannen en stenen vlogen in het rond. Het leek op oorlog en we moesten schuilen onder de tafel, zegt een buurtbewoner.
5: Les tuiles qui tapaient de partout, les cailloux et tout. On s'est cru vraiment comme si c'était une guerre, quoi. Vraiment, couché sous la table et tout. Voilà, on pouvait pas faire autrement, quoi.
0: Bijna 3000 mensen zaten zonder stroom en meer dan 100 brandweermensen zijn nu ingezet om te helpen bij de herstellingen. De Verenigde Staten willen het Iran onmogelijk maken om nog handel te drijven met de rest van de wereld. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent aangekondigd. De blokkade van Iran zal focussen op 5 domeinen. Technologie, goud, digitaal materiaal en de lucht- en scheepvaart. Amerika gaat ook praten met landen die nog olie kopen van Iran. Wie daar niet mee stopt, mag zelf economische sancties verwachten, zei Bessent.
6: No one is above the reach of U.S. sanctions. If they facilitate transactions and are part of the ecosystem that turns Iranian oil into money, they will be targeted.
0: Alle Iraanse connecties zijn in kaart gebracht, zegt Bessent, en we zullen alle geldstromen droogleggen. Sport. De Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze tweede in hun groep. En dat betekent dat ze nu hun halve finale in en tegen Nederland moeten spelen. De nummer 1 van de wereld. Toch is speelster Famke van Heel vooral tevreden.
7: Ja, we zijn toch door naar de halve finale. Het is jammer dat we nu naar Nederland wel moeten en ons eigen wild niet hebben. Maar het komt wel goed, hopelijk. We hebben alles gegeven en jammer genoeg is het niet het resultaat dat we willen. Maar we gaan alles geven om tegen Nederland te spelen nu. Cross the fingers en we hopen ervoor.
0: Het weer meestal droog met wolken, maar ook opklaringen. Vooral in het westen, we halen tot 25 graden. Morgen kans op regen of onweersbuien en donderdag kan er veel regen vallen. Vooraan de persconferentie van het parket in Namen. Er zijn sterke aanwijzingen dat het kinderlichaam dat gisteren gevonden is van Timio Brigou is. De jongen van 5 die 2 maanden geleden met zijn vader verdween. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Gisteravond is er opnieuw een schietpartij geweest in Sint-Gilles. Dat is al het 6e schietincident in enkele dagen tijd in een Brusselse gemeente. Bij de laatste schietpartij in Sint-Gilles zou een automatisch wapen gebruikt zijn. Er vielen geen gewonden, de dader is nog niet gevonden. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zijn de schietpartijen een reactie op de opgevoerde strijd tegen drugsgeweld.
1: Voor mij, dat is een teken, dat is intimidatie. Dus dat wil zeggen dat het boodschap dat de drugscriminelen sturen naar de politie en de overheid. Dus, pas op, laat ons rustig onze werken doen. En onze antwoord moet niet zijn, dus gevaarlijk, dus we stoppen ermee. Nee, dat wil zeggen dat we moeten vastberaden voortzetten alle de maatregelen die we nemen. Het is een lang adem strijd en we moeten dit voeren.
0: Een bedrijf uit Geel in de Antwerpse Kempen is de bron van een salmonella-uitbraak, waarbij in ons land al zeker 300 mensen ziek geworden zijn, dat schrijft Gazet van Antwerpen. Waarschijnlijk zijn er veel meer mensen ziek geworden zonder dat bekend is geraakt. De eieren zijn sinds 10 augustus uit de winkels gehaald. Alle eieren die nu in de winkel liggen zijn veilig, zegt Elijn Bonte van het Federaal Voedselagentschap.
2: Eieren hebben een houdbaarheid tot ongeveer 4 weken na het leggen van het ei. De eieren die nu in de winkel liggen zijn in principe veilig, want ook de winkelpunten zijn opgeroepen om die eieren uit de rekken te gaan halen. Het gaat vooral om de eieren die daarvoor zijn verkocht door consumenten. Die roepen we op om eventjes de codes te gaan checken. Er zijn 4 codes die betrokken zijn. En als je de eieren in huis hebt, om die ook niet meer te gaan consumeren.
0: De codes van de eieren kan je vinden in de app van VRT Nieuws. Symptomen van salmonella zijn onder meer diarree en braken. Het parket van Namen heeft sterke aanwijzingen dat het kinderlichaam dat gisterenmiddag gevonden is in de gemeente Onne van de vermiste Timéo Brigou is. De jongen van 5 verdween eind juni samen met zijn vader. Volledige zekerheid is er nog niet. Vandaag is er een autopsie. De vader blijft vermist. De Belgische hockeyvrouwen hebben op het WK 0-0 gelijk gespeeld tegen Argentinië. Daardoor eindigen ze tweede in hun groep en dat betekent dat ze nu een halve finale in en tegen Nederland moeten spelen, de nummer 1 van de wereld. Toch is speelster Famke van Heel vooral tevreden.
3: Ja, we zijn toch door naar de halve finale. Het is jammer dat we nu naar Nederland wel moeten en ons eigen wild niet hebben, maar het komt wel goed hopelijk. We hebben alles gegeven en jammer genoeg is het niet het resultaat dat we willen. Maar we gaan alles geven om tegen Nederland te spelen nu. Cross the fingers en we hopen ervoor.
0: De halve finale is donderdag in Amstelveen. Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen, vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen en overmorgen blijft het warm, wel met kans op regen of onweersbuien. Donderdag kan dat veel regen zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Vorig schooljaar heeft een vijfde minder werknemers in Vlaanderen opleidingsverlof genomen om zich bij te scholen. Dat zegt HR-expert Acerta. De daling is te verklaren door de tijdelijk strengere regels. Alleen wie minstens 80% werkte, had vorig schooljaar recht op opleidingsverlof. Vroeger was dat 50%. Het was een overgangsjaar, want nu wordt het hele systeem hervormd, zegt Sophie van Tomme van Acerta.
4: Vanaf 1 september wordt Vlaams opleidingsverlof opnieuw mogelijk voor wie minstens 50% werkt. Ook stijgt weer het bedrag van de overheidssteun per goedgekeurd uur Vlaams opleidingsverlof. Er komt wel een verstrenging, bijvoorbeeld er komt een grotere focus op arbeidsmarktgerichte opleidingen die inspelen op knelpunten op de arbeidsmarkt.
3: Met het Vlaams opleidingsverlof kunnen werknemers tot 250 uur afwezig zijn op het werk om een erkende opleiding te volgen, maar het loon blijft volledig of gedeeltelijk behouden. In de buurt van Parijs komen er 3 nieuwe pretparken en ze worden betaald door Saoedi-Arabië, dat 6 miljard euro gaat investeren. Ze zullen allemaal op dezelfde site liggen en 1 zal gewijd zijn aan Japanse manga-strips. De Franse president Macron is blij met het megaproject, omdat er zeker 22.000 jobs mee gecreëerd worden. Maar de investering ligt ook gevoelig, onder meer door de slechte reputatie van Saoedi-Arabië op het vlak van mensenrechten. De Spaanse regering heeft de Europese Unie om noodfinanciering gevraagd voor de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse enclave in het uiterste noorden van Afrika verblijven nog altijd duizenden migranten en daar zijn veel minderjarigen bij. Ze zijn daar sinds eind juli toen migranten vanuit Marokko massaal naar daar kwamen. Correspondent Sven Tuytens legt uit waar Spanje het geld voor wil gebruiken.
5: Het is eigenlijk om meer materiaal en diensten te krijgen voor grensbeheer. Ook ze vragen geld voor humanitaire medische hulp. En ze vragen ook veel meer steun van de EU-agentschappen zoals Frontex. Dus het komt eigenlijk op neer dat Spanje zegt, ja, dit is een probleem waar we nu mee zitten. Dat ook een Europees probleem is. Dus jullie moeten met geld en middelen over de brug komen.
3: In Haiti in Midden-Amerika zijn in de nacht van zondag op maandag tientallen mensen gedood door criminele bendes. Dat gebeurde in het stadje Canscof in de buurt van de hoofdstad Port-au-Prince. De burgemeester heeft het over zeker 30 doden. Mensenrechtenorganisaties spreken van mogelijk 40 doden. Canscof is het voorbije jaar geregeld aangevallen door bendes die inwoners ontvoeren, verkrachten en vermoorden. Haiti is al jaren in de greep van bendegeweld. Volgens de Verenigde Naties zijn daar in de eerste helft van dit jaar al meer dan 3000 doden bijgevallen. Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen, vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen en overmorgen blijft het warm, wel met kans op regen of onweersbuien. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnet, begint over 3 weken met de eerste werkzaamheden voor het Ventilus-project. Ventilus is de nieuwe hoogspanningslijn die de elektriciteit van de windparken op zee naar het land moet transporteren. En ze zal ook het elektriciteitsnet in West-Vlaanderen versterken. Het volledige traject is meer dan 80 kilometer lang en zal een stuk ondergronds en een stuk bovengronds lopen. Vooral het bovengrondse deel lokt veel verzet uit. Er zijn ook nog juridische procedures hangende, maar die schorten de werken niet op. Ze starten op 14 september in zeker 10 gemeenten in West-Vlaanderen. Vorig schooljaar heeft een vijfde minder werknemers in Vlaanderen opleidingsverlof genomen om zich bij te scholen. Dat zegt HR-expert Acerta. De daling is te verklaren door de tijdelijk strengere regels. Alleen wie minstens 80% werkte had vorig schooljaar recht op opleidingsverlof en vroeger was dat 50%. Het was een overgangsjaar, want nu wordt het hele systeem hervormd. 50% werken is weer genoeg, maar lang niet alle opleidingen geven nog recht op het betaald verlof, zegt Sophie van Tomme van Acerta.
4: Men wordt selectiever in welke opleidingen met Vlaams opleidingsverlof kunnen worden gevolgd. Er zijn nu specifieke categorieën waarbinnen de opleiding moet thuishoren om nog recht te kunnen geven. Een van die categorieën is bijvoorbeeld dat de opleiding klaarstoomt voor een knelpuntberoep.
3: In Leipzig, in het oosten van Duitsland, heeft de politie nog een drone met explosief materiaal gevonden in de buurt van de luchthaven. De politie vond de drone 10 dagen geleden al in een veld niet ver van de luchthaven, maar het nieuws is nu pas via Duitse media bekend geraakt. Begin deze maand ontdekte de politie op de luchthaven van Leipzig een drone met springstof. Die moest mogelijk dienen om een aanslag te plegen tegen een Oekraïens vrachtvliegtuig. Duitse veiligheidsdiensten denken dat Rusland betrokken is bij die drone-incidenten. In dierenpark Plankendaal is een berberaap geboren. In het wild is dat een bedreigde diersoort. Alles samen zijn er in Plankendaal nu 11 berberapen. Bezoekers kunnen het nieuwe aapje al zien. De moeder draagt haar jong op de buik. Meestal droog met wolken, maar ook opklaringen, vooral in het westen. We halen tot 25 graden. Morgen en overmorgen blijft het warm, wel met kans op regen of onweersbuien. Donderdag kan dat veel regen zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

bij mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

als bondgenoot. Die fluistert jouw naam en mijn ogen randen rood. Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

0: Ik heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief. Nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: VRT Radio 2.
2: Radio 2, relax.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Onij wordt opnieuw gezocht op de plek waar gisteren een kinderlichaam is gevonden. En over 3 weken beginnen de werken voor het omstreden Ventilus-project in West-Vlaanderen. In Onij, in de provincie Namen, waar gisteren het lichaam van een kind gevonden is, is vanmorgen een nieuwe zoekactie begonnen. Volgens het parket is het lichaam vermoedelijk dat van de jongen van 5 die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt nu gezocht. Philippe Heijmans, jij bent ter plaatse in Onij. Hoe verloopt die zoektocht?
1: Ja, ik sta aan het voetbalplein waar 2 maanden geleden de auto van de vader is gevonden. Het laatste spoor naar de 2. En nu staan hier allerlei politievoertuigen en politiemensen te paard die net terugkomen van hun zoekactie wat verderop. Op weg naar hier hebben we ook al politiemensen gezien die de berm naast de snelweg meter voor meter aan het doorzoeken waren. Ook een helikopter wordt hier ingezet. Alles samen zijn hier tientallen politiemensen op zoek naar sporen of naar het lichaam van Brian Brigou. Nadat hier gisteren wellicht het lichaam is gevonden van zijn 5-jarige zoon Timeo. Vanavond vindt de autopsie plaats op dat lichaam om definitieve zekerheid te brengen over de identiteit van de jongen en mogelijk ook over de doodsoorzaak.
0: Dankjewel, Philippe. Over 3 weken start Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnet, met de werken voor het Ventilus-project. Dat heeft Elia vandaag bekendgemaakt. Ventilus is een nieuwe hoogspanningslijn die de stroom van de windparken op zee aan land moet brengen. En het is een bijzonder groot project, Nina Verhagen.
2: Ja, de lijn loopt dwars door West-Vlaanderen, door zowat 18 gemeenten. Het moet trouwens ook het West-Vlaamse stroomnet versterken. Op 14 september wordt gestart in een tiental gemeenten met vooral voorbereidende werken, zegt Lotte van der Stokt van Elia.
3: Eerst wordt de werf ingericht, er worden toegangswegen aangelegd, de ondergrond wordt beschermd zodat we met onze machines over kunnen en nadien zullen we de terreinen ook bouwrijp maken.
0: Ik herinner mij veel lokaal protest tegen die werken. Is dat dan voorbij?
2: Nee, absoluut niet. Er zijn nog procedures hangende bij 2 instanties trouwens. Maar daarover zegt Elia dit.
3: Die procedures werken ook niet opschortend. Dat wil zeggen dat we een vergunning hebben voor de werken die uitgevoerd zullen worden. Juridische procedures die vragen natuurlijk tijd. Daar willen we natuurlijk niet op wachten, gezien ook het maatschappelijk belang.
2: De planning is om de hoogspanningslijn in gebruik te nemen in 2030 of 31.
0: Bedankt voor de uitleg, Nina. Ook Vlaams Belang vraagt nu dat de Commissie Binnenlandse Zaken vroeger bijeenkomt over de vele schietpartijen in Brussel de afgelopen dagen. De PS had dat ook al gevraagd. Volgens Vlaams Belang nemen de federale en de Brusselse regering te weinig maatregelen om de criminele netwerken te bestrijden. De voorbije dagen waren er schietpartijen in Sint-Gilles, Anderlecht en Molenbeek. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zei vanmorgen dat die incidenten een reactie zijn op de strijd die de overheid voert tegen drugs en dat die strijd voortgezet moet worden. Na supermarktketen Aldi roept ook Colruyt nu courgettes terug omdat er te veel heptachloor in zit. Heptachloor is een bestrijdingsmiddel tegen insecten. Het gaat om courgettes die verkocht zijn tussen 10 en 24 augustus, gisteren dus. Wie in die periode toch nog courgettes gekocht heeft bij Aldi of Colruyt, wordt gevraagd om ze niet meer op te eten en terug te brengen naar de winkel. Daar krijg je dan je geld terug. Dieseltanken wordt morgen goedkoper. Er gaat meer dan 7 cent per liter af. De maximumprijs is dan €2,24. En ook voor stookoliebestellingen van meer dan 2000 liter daalt de prijs met bijna 5 cent per liter. China lijkt niet van plan om de handel met Iran stop te zetten, ondanks de dreigementen van de VS. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent kondigde gisteren aan dat landen die blijven zaken doen met Iran zelf ook economische sancties mogen verwachten. Een van die landen is China. Els Ayels, hoe reageren ze daar?
4: Vooral verontwaardigd. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat een economische oorlog conflicten alleen maar aanwakkert en de wereldeconomie destabiliseert. Wat Amerika doet, schaadt volgens China de rechten en belangen van andere landen en wij zullen alles doen om onze belangen te verdedigen, zeggen ze. Onze handel met Iran is gebaseerd op internationale rechtsregels en dus daar kan Amerika niet intussen komen.
0: Hoe belangrijk is China voor Iran?
4: Heel belangrijk, voor de oorlog ging bijvoorbeeld meer dan 80% van de Iraanse olie naar China. De vraag is ook wel hoe hard de Amerikanen het eigenlijk willen spelen, want zelfs binnen het kamp Trump zitten ze niet meteen te wachten op een nieuwe handelsoorlog met China en zouden ze wellicht liever een diplomatieke oplossing vinden.
0: Dankjewel, Els. In Leipzig, in het oosten van Duitsland, heeft de politie nog een drone met explosief materiaal gevonden in de buurt van de luchthaven. De politie vond de drone 10 dagen geleden al in een veld niet ver van de luchthaven, maar het nieuws is nu pas via Duitse media bekendgeraakt. Begin deze maand ontdekte de politie op de luchthaven van Leipzig een drone met springstof. Die moest mogelijk dienen om een aanslag te plegen tegen een Oekraïns vrachtvliegtuig. Duitse veiligheidsdiensten denken dat Rusland betrokken is bij die drone-incidenten. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten, meer zon in het noordwesten, temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen, in de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. Dit nieuws begon in Onne in de provincie Namen. Op de plek waar gisteren vermoedelijk het lichaam van een 5-jarige jongen gevonden is, wordt nu verder gezocht naar zijn vermiste vader. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Luistert naar Radio 2 Relais.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn twee verdachten van de schietincidenten opgepakt. In Onnee wordt opnieuw gezocht op de plek waar gisteren een kinderlichaam is gevonden. En over 3 weken beginnen in West-Vlaanderen de werken voor het omstreden Ventilus-project. In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn afgelopen nacht 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. Dat meldt de politie, die ook wapens en munitie in beslag kon nemen. Sophie de Waalen van de Brusselse politiezone Zuid.
1: 2:40 vannacht, dan hebben wij, de politiediensten, een oproep gekregen over mogelijk gewapende personen die op het Jacques Frankplein in Sint-Gillis waren. En naar aanleiding daarvan zijn er dus 2 verdachten gelokaliseerd. Ze zijn van hun vrijheid beroofd. En bij een eerste zoeking is er ook in de onmiddellijke nabijheid een en ander aangetroffen. Met name 2 oorlogswapens, 2 handvuurwapens en 2 elektrische steps.
0: De afgelopen dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillis, Anderlecht en Molenbeek. Intussen eisen de burgemeesters van de Brusselse gemeenten Sint-Gillis, Anderlecht en Vorst een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in het Brusselse. Dat hebben ze gezegd na overleg met minister van Binnenlandse Zaken Quintin. De burgemeesters vinden die opeenvolgende schietpartijen een nationale kwestie. Burgemeester van Sint-Gillis, Jean Spinet.
2: Ze zeggen altijd dat is een Brusselaars probleem. Dat is niet echt. Dat is hetzelfde probleem in alle grootste steden. En we hebben onderzoekers nodig om de versterking van onze procureur des Koning om zeker te zijn dat de onderzoekzaal goede resultaat geven. Maar ook een aanwezigheid van veiligheidsdienst in onze straat.
0: In Onnee, in de provincie Namen, waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, is vanmorgen een nieuwe zoekactie begonnen. Volgens het parket is het lichaam vermoedelijk dat van de jongen van 5, die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt nu gezocht. Filip Heijmans, jij bent er. Ter plaatse, hoe verloopt die zoektocht?
3: 8 agenten te paard zijn hier net vertrokken voor een nieuwe zoekactie in de omgeving. De parking aan het voetbalveld staat nu vol met auto's van de politie en de civiele bescherming. Die zijn verderop ook de berm van de snelweg meter voor meter aan het doorzoeken. En eerder deze voormiddag is een politiehelikopter ingezet. Maar ook boswachters en nog andere diensten worden ingezet. Alles samen zou hier een 60-tal mensen aan het zoeken zijn. Naar sporen of naar het lichaam van Brian Brigou, de man die hier 2 maanden geleden verdwenen is. Gisteren is hier wellicht al het lichaam gevonden van zijn zoontje van 5, Timeo. Een autopsie moet dat vanavond nog definitief bevestigen en hopelijk ook duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak. Daarnet zijn ook de grootmoeder en andere familieleden van Timeo hier aangekomen, maar zij worden voorlopig buiten de zoekactie gehouden.
0: Dankjewel, Filip. Over 3 weken start Elia, de beheerder van ons hoogspanningsnet, met de werken voor het Ventilus-project. Dat heeft Elia vandaag bekendgemaakt. Ventilus is een nieuwe hoogspanningslijn die de stroom van de windparken op zee aan land moet brengen. En het is een bijzonder groot project, Nina Verhagen.
4: Ja, de lijn loopt dwars door West-Vlaanderen, door zowat 18 gemeenten. En moet trouwens ook het West-Vlaamse stroomnet versterken. Op 14 september wordt er in een 10-tal gemeenten gestart met vooral voorbereidende werken, zegt Lotte van der Stokt van Elia.
5: Eerst wordt de werf ingericht, er worden toegangswegen aangelegd, de ondergrond wordt beschermd zodat we met onze machines over kunnen en nadien zullen we de terreinen ook bouwrijp maken.
0: Tegen de werken was er veel lokaal protest. Is dat dan voorbij?
4: Nee, er zijn nog procedures hangende bij 2 instanties. Maar daarover zegt Elia dit.
5: Die procedures werken ook niet opschortend. Dat wil zeggen dat we een vergunning hebben voor de werken die uitgevoerd zullen worden. Juridische procedures die vragen natuurlijk tijd. Daar willen we natuurlijk niet op wachten, gezien ook het maatschappelijk belang.
4: De planning is om de hoogspanningslijn in gebruik te nemen in 2030 of 2031.
0: Dankjewel, Nina. De film Coward van Lucas Dont is gekozen als de Belgische inzending voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. De film gaat over de ontluikende romance tussen 2 soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Lucas Dont is vereerd.
6: Ik hoop dat de film een moment van schoonheid en troost kan bieden. Het is een film over de kracht van samenhorigheid in verbrokkelde tijden. En ik kijk er vooral heel erg naar uit om de film aan het Belgische publiek te gaan tonen.
0: De film komt op 21 oktober bij ons in de zalen. De twee hoofdrolspelers wonnen eerder samen de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Cannes. In januari weten we of Coward ook echt geselecteerd wordt voor de Oscars. China lijkt niet van plan de handel met Iran stop te zetten, ondanks de dreigementen van de VS. De Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent, kondigde gisteren aan dat landen die blijven zaken doen met Iran zelf ook economische sancties mogen verwachten. Els Ayels, China reageert verontwaardigd. Waarom?
7: Omdat de Chinese handel met Iran onder internationale rechtsregels valt en Amerika daar niet in kan tussenkomen, dat zegt de woordvoerder van Buitenlandse Zaken in China. Wat Amerika doet, schaadt volgens China de rechten van andere landen en van de wereldeconomie en China zal alles doen om zijn belangen te verdedigen. China is een belangrijke handelspartner voor Iran, want het importeert bijvoorbeeld meer dan 80% van de Iraanse olie. En de vraag zal nu zijn hoe hard de Amerikanen het willen spelen, want een nieuwe handelsoorlog met China zou ook de Amerikaanse economie zwaar kunnen treffen.
0: Dankjewel, Els. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. Meer zon in het noordwesten. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles zijn afgelopen nacht twee mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. Dat was onze opener. De burgemeesters van Sint-Gilles, Anderlecht en Vorst eisen intussen een federaal actieplan tegen het drugsgeweld. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Bij de zoekactie in One in de provincie Namen is vermoedelijk een lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een kind gevonden. Vermoedelijk dat van de jongen die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem wordt sinds deze voormiddag gezocht. Philippe Heijmans, jij bent ter plaatse. Wat zie je daar?
1: Ja, ik was net even in de buurt gaan rondrijden en naast de snelweg zag ik verschillende politiemensen staan, behoorlijk veel. Er stond ook een wit scherm opgesteld. De snelweg was daar volledig afgesloten, dus alles wees erop dat ook daar nu een lichaam is gevonden. In principe zou dat dan het lichaam zijn van de vader, Brian Brigou, in dezelfde omgeving van waar gisteren vermoedelijk het lichaam van zijn zoontje Timeo is gevonden. Het is nu wachten op de officiële bevestiging van dat nieuws, maar als al die politieactiviteit daarnaast de snelweg erop wijst dat er inderdaad een lichaam gevonden is, dan is die zoektocht van 2 maanden naar de vader en zijn zoon wellicht afgelopen. En dan is nu vooral de vraag wat er precies met hen gebeurd is.
0: Dankjewel, Philippe. In de Brusselse gemeente Sint-Gillies zijn afgelopen nacht 2 mensen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen. Dat meldt de politie, die ook wapens en munitie in beslag kon nemen. Sophie de Waalen van de Brusselse politiezone Zuid.
2: 2:20 vannacht, dan hebben wij de politiediensten een oproep gekregen over mogelijk gewapende personen die op het Jacques-Frankplein in Sint-Gillies waren. En naar aanleiding daarvan zijn er dus 2 verdachten gelokaliseerd. Ze zijn van hun vrijheid beroofd. En bij een eerste zoeking is er ook in de onmiddellijke nabijheid een en ander aangetroffen. Met name 2 oorlogswapens, 2 handvuurwapens en 2 elektrische steps.
0: De voorbije dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillies, Anderlecht en Molenbeek. Intussen eisen de burgemeesters van Sint-Gillies, Anderlecht en Vorst een federaal actieplan tegen het drugsgeweld in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dat hebben ze gezegd na overleg met minister van Binnenlandse Zaken, Kenta. De film Coward van Lucas Dont is gekozen als de Belgische inzending voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen. De film gaat over de ontluikende romance tussen 2 soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. In januari weten we of Coward ook echt geselecteerd wordt voor de Oscars. Dat lukte Dont eerder al eens.
3: Ik ben vooral zeer vereerd om met Coward de Belgische Oscar-inzending te mogen zijn. We weten natuurlijk door met Close in 2023 genomineerd geweest te zijn voor de Oscars, dat dat een bijzonder competitieve arena is. Ik denk dat we een voordeel hebben doordat we het alles gedaan hebben, dat we weten wat de valkuilen zijn. We gaan zeker alles geven zoals steeds. Dat is de bedoeling, hè?
0: De 2 hoofdrolspelers van Coward wonnen eerder samen de prijs voor beste acteur op het filmfestival van Cannes. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. Meer zon in het noordwesten. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag kans op buien en onweer. En dan tot 27 graden. Meer op 14nieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Bij de zoekactie in Oé in de provincie Namen is vermoedelijk een lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een kind gevonden, vermoedelijk dat van de jongen die al sinds eind juni vermist is, samen met zijn vader. Naar hem werd sinds vanmorgen gezocht. Philippe Heijmans, jij bent ter plaatse. Wat is de laatste stand van zaken?
1: Wel, zo net is de procureur van Namen hier aangekomen, samen met de directeur van de gerechtelijke politie en het hoofd van de cel vermiste personen. En ze zijn daarnet ook al gezien op de plaats naast de snelweg, waar ik iets over 1:00 veel politiemensen heb zien staan en waar ook een wit scherm opgesteld stond. Dus naar alle waarschijnlijkheid zullen ze hier zo meteen bevestigen dat er een tweede lichaam is gevonden, wellicht dat van Brian Brigou, de man die 2 maanden geleden hier in de buurt spoorloos verdween, samen met zijn zoon van 5. Het lichaam van die zoon is wellicht gisteren al teruggevonden en nu ziet het er dus naar uit dat ook dat van de vader gevonden is. Maar zo meteen wordt dat dus wellicht officieel bevestigd.
0: Dankjewel, Philippe. In het noorden van Gent ligt het verkeer op de E34 en de R40 helemaal stil nadat er een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden is. Alexander De Baats van de politie.
2: Bij wegenwerken op de grens tussen Wachtebeek en Zelzaten en Gent is een vliegtuigbom gevonden die eigenlijk nog tot ontploffing zou kunnen komen. En daarom is Dovo nu ter plaatse om de ontmanteling te starten. En daarvoor is een perimeter nodig, momenteel voor 800 meter. Dus dat betekent dat we de E34, de John F. Kennedy-laan, dus de R4 rond Gent, moeten stilleggen.
0: De politie hoopt dat de hinder voor de avondspits voorbij zal zijn. Er zijn veel bedrijven in de kanaalzone in de buurt. Werknemers van staalbedrijf ArcelorMittal moeten op vraag van de politie in de gebouwen blijven. Oekraïne heeft met een luchtaanval opnieuw een grote Russische olieraffinaderij getroffen. De raffinaderij in het zuiden van Rusland verwerkt olie tot allerlei producten, van dieselbrandstof tot zwavel. Hoe groot de schade is, is niet helemaal duidelijk. Video's op sociale media tonen een brand. Volgens de lokale overheid zijn 2 mensen omgekomen bij de aanval. Er is ook een treinstation beschadigd. Oekraïne heeft de raffinaderij al vaker onder vuur genomen, omdat ze levert aan het Russische leger. Op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers zo pas ook hun 3e groepswedstrijd gewonnen. De Belgische vrouwen klopten Roemenië met 3-0. Door die 3e zege op rij is België al zeker van de 8e finales. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten, meer zon in het noordwesten, temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen, in de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Het is 4:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Het parket van Namen bevestigt dat het lichaam van een volwassene is gevonden in de gemeente Ouai. Het lichaam lag vlak naast de snelweg, tegenover de plaats waar gisteren al het lichaam van een kind werd gevonden. Wellicht zijn het de lichamen van de vader en zijn zoontje van 5, die 2 maanden geleden daar in de buurt verdwenen. In de buurt was al uitgebreid gezocht, maar zonder resultaat. Of je iets vindt, hangt af van veel factoren, zegt Gerry van Loek van de Cel Vermiste Personen.
1: Gisteren is al gezegd dat de vindplaats van het kindje dat een zeer moeilijk toegankelijk terrein was. Het heeft ook te maken met veiligheid. Je gaat je eigen mensen ook niet in een onveilige situatie brengen. Maar een speurhond is geen speurhond menselijke resten. Dus het hangt echt af van het middel dat je inzet op welk moment. En daar heeft het voor grotendeel mee te maken.
0: Het gerecht onderzoekt nu wat er met de 2 gebeurd is. Volgens de eerste bevindingen zou de brand in de Hoge Venen mogelijk veroorzaakt zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik. Het is een hypothese die grondig onderzocht wordt. Maar ook andere hypotheses worden momenteel niet uitgesloten. Het onderzoek loopt volop en kan nog maanden duren. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare in vlammen op. En Europees commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft het rampgebied in de Hoge Venen vandaag bezocht. Labib zei dat de Europese solidariteit goed gewerkt heeft nadat de Belgische hulpdiensten die snel geactiveerd hadden.
2: La solidarité européenne s'est traduite véritablement en action aussi grâce au bon réflexe des autorités belges, des équipes de secours qui ont bien réagi, qui dès les premiers instants ont activé le mécanisme de solidarité européenne. Aucun État, aucun ne peut faire face aux catastrophes naturelles. D'aujourd'hui seul.
0: Geen enkel land kan zo'n ramp alleen aan, zei Labib. Om 10:00 vanmorgen zijn de wegen in de buurt opnieuw opengegaan. Het natuurgebied zelf blijft nog altijd verboden terrein. De brandweer blust daar nog na. Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn 85 migranten gered. Ze zaten in 2 opblaasbare rubberbootjes en zijn door een patrouille van de kustwacht opgepikt. Al maar meer migranten proberen vanuit Libië een zeeroute naar Kreta en het nabijgelegen eiland Gavdos te nemen om zo Europa binnen te geraken. De voorbije dagen heeft Griekenland al honderden migranten uit de Middellandse Zee gered. Op het EK volleybal hebben de Yellow Tigers ook hun 3e groepswedstrijd gewonnen. De Belgische vrouwen klopten Roemenië met 3-0. Door die 3e zege op rij is België al zeker van de 8e finales. Onze landgenoten doen ook een goede zaak in de strijd om de top 2 in de groep, wat een meer gunstige tegenstander kan opleveren in die 8e finales. Vanmiddag veel wolken en enkele buien in het oosten. Meer zon in het noordwesten. Temperaturen tot 24 graden. Morgen begint met lichte regen. In de namiddag buien met kans op onweer en dan tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Er is nu ook een lichaam van een volwassene gevonden in Ohain, wellicht dat van de vermiste vader. En de politievakbonden vinden dat het lokaal beleid in Brussel tekortschiet in de aanpak van het drugsgeweld. In Ohain, in de provincie Namen, is nu ook het lichaam van een volwassene gevonden. Wellicht gaat het om het lichaam van de man die daar 2 maanden geleden verdween, samen met zijn zoontje. Gisteren werd ook het lichaam van een kind al gevonden. Vanuit Ohain, Philippe Heijmans.
4: Aujourd'hui, ce matin, on a découvert le corps d'un adulte.
5: Kort voor de middag werd het lichaam van een man gevonden, zegt procureur Etienne Goublomme. En wellicht gaat het om de verdwenen Brian Brigou.
4: Dont on peut raisonnablement penser, avec un degré de certitude très élevé, qu'il s'agit de Brian Brigou.
5: Het lichaam lag op enkele tientallen meters van het kinderlichaam dat gisteren werd gevonden, weliswaar aan de overkant van de N97 autoweg.
4: Le corps qu'on a retrouvé se trouve de l'autre côté de la nationale.
5: Na de vondst van gisteren zijn de grote middelen ingezet, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
6: Vandaag hebben we dan in functie van het terrein bijkomende middelen ingezet, zoals de cavalerie. Waarom? Dat hier zeer landelijk is, kleine wegen. En sinds gisteren hadden we een beginpunt, hè, door het aantreffen van het lichaam van het kind hebben we echt de zoekactie gericht kunnen starten.
5: Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Hopelijk brengt een autopsie op de lichamen opheldering.
4: À ce stade-ci, on ne sait rien. On en saura, je l'espère, plus après l'autopsie qui aura lieu ce soir.
3: Volgens de eerste bevindingen zou de brand in de Hoge Venen mogelijk veroorzaakt zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik. Het is een hypothese die grondig onderzocht wordt, maar ook andere hypotheses worden niet uitgesloten. Het onderzoek loopt volop en kan nog maanden duren. Bij de brand ging meer dan 3000 hectare in vlammen op. De vele schietincidenten in Brussel zijn het gevolg van jarenlang wanbeleid. Dat zegt de politievakbond NSPV. Onder meer de burgemeester van Sint-Gillis vraagt meer agenten. Maar dat is volgens de vakbond niet de oplossing. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie, maar ook van de lokale politici, zegt Jurie de Haas van het NSPV.
7: De burgemeester heeft daar een rol in te spelen, de minister-president van Brussel heeft daar een rol in te spelen. En dat gaat dan bijvoorbeeld over de opvang van bepaalde mensen, de armoedebestrijding, de straathoekwerkers. Ik hoor de korpschef ook praten over preventie. Wel, dat is ook een rol van integraal veiligheidsbeleid. Het is een ganse keten, maar wanneer men jaren het nalaat om bepaalde criminaliteitsfenomenen aan te pakken, ja, dan krijg je natuurlijk een escalatie en in die toestand zijn we nu terechtgekomen.
3: De voorbije dagen waren er schietpartijen in Sint-Gillis, Anderlecht en Molenbeek. De West-Vlaamse gemeenten waar de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus zal komen, hebben kritiek op de beslissing van netbeheerder Elia om al over 3 weken te starten met de werken. Elia heeft wel al een vergunning voor de werken, maar er lopen nog procedures tegen het project. Elia neemt dus een risico, vindt burgemeester Bartoschi van Ledegem, een van de betrokken gemeenten.
8: Die procedures lopen dus verder en we verwachten in de loop van het najaar toch met betrekking tot het ruimtelijk uitvoeringsplan een uitspraak van de Raad van State. Die uitspraak zal natuurlijk ook moeten gerespecteerd worden. Dus Elia neemt een risico wat hun keuze is om hier te starten met werken die nog ter discussie liggen voor rechtscolleges.
3: De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Er wordt ook gekeken waar er extra nodig zijn. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft haar plan daarover voorgesteld op de parking langs de E17 in Marke in West-Vlaanderen. Linde Koeman ging luisteren.
9: Er wordt nog volop gewerkt, maar deze parking wordt het toonbeeld van hoe snelwegparkings in Vlaanderen eruit moeten zien. Veel groen, afgescheiden zones voor vrachtwagens en auto's en genoeg laadinfrastructuur, zegt minister De Ridder.
10: Echt wel inzetten op dat elektrisch laden. Voor de personenwagens voldoen we al ruimschoots aan de Europese vereisten. Ook voor transport zal dat in de toekomst nog moeten volgen.
9: Er komen in heel Vlaanderen ook 500 tot 800 extra plaatsen voor vrachtwagens. Dat is heel erg nodig, vindt deze chauffeur.
11: We zijn verplicht van zoveel pauze te pakken dat we op een parking denken van we gaan daarop gaan rijden. En ja, uiteindelijk is er niets van plaats meer.
9: Er mag wel geen misbruik gemaakt worden van de parkeerplekken, zegt de minister.
10: Dat industrieterreinen hun vrachtwagens op snelwegparking stallen, dat is niet de bedoeling. af en toe chauffeurs die dan hun weekendrust in de cabine nemen. Dus als het misbruik eruit zou gaan, dan zouden we echt wel voldoende plekken kunnen voorzien.
9: Maar volgens de Transportfederatie valt het misbruik mee en zullen de extra plaatsen niet volstaan.
3: De E34 en R4 in het noorden van Gent zijn weer vrijgegeven. Het verkeer werd er deze namiddag zo'n 2 uur stilgelegd, nadat bij wegenwerken op de grens tussen Wachtebeke, Zelzate en Gent een vliegtuigbom was gevonden. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om de bom onschadelijk te maken. De avondspits verloopt er wel nog moeizaam. Voor de zuidkust van het Griekse eiland Kreta zijn 85 migranten gered. Ze zaten in 2 opblaasbare rubberbootjes en zijn door een patrouille van de kustwacht opgepikt. Al maar meer migranten proberen vanuit Libië een zeeroute naar Kreta en het nabijgelegen eiland Gavdos te nemen om zo Europa binnen te geraken. De voorbije dagen heeft Griekenland al honderden migranten uit de Middellandse Zee gered. Vanavond brede opklaringen, vannacht kans hier en daar op een buitje. Morgen eerst wisselend bewolkt met enkele buien of lichte regen, daarna droog met brede opklaringen. In de loop van de namiddag opnieuw lokale buien met mogelijk een donderslag. Maxima rond 25 graden aan zee en 27 elders. Donderdag hetzelfde weer en nog iets warmer in het binnenland. In Ouen, in de provincie Namen, is het lichaam van een man gevonden. Daarmee begonnen we. Gisteren werd daar ook al het lichaam van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de man en zijn zoontje van 5, die 2 maanden geleden verdwenen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Oey is nu ook het lichaam van een volwassene gevonden, wellicht dat van de vermiste vader daar. De Vlaamse minister van Mobiliteit, De Ridder, stelt haar plan voor de snelwegparkings voor. En Canada slaat terug na de Amerikaanse importtarieven. In Oey, in de provincie Namen, is nu ook het lichaam van een volwassene gevonden. Waarschijnlijk gaat het om het lichaam van de man die daar 2 maanden geleden verdween samen met zijn zoontje. Gisteren werd ook het lichaam van een kind al gevonden. Philippe Heijmans.
4: Aujourd'hui, ce matin, on a découvert le corps d'un adulte.
5: Kort voor de middag werd het lichaam van een man gevonden, zegt procureur Etienne Goublomme. En wellicht gaat het om de verdwenen Brian Brigou.
4: Dont on peut raisonnablement penser, avec un degré de certitude très élevé, qu'il s'agit de Brian Brigou.
5: Het lichaam lag op enkele tientallen meters van het kinderlichaam dat gisteren werd gevonden, weliswaar aan de overkant van de N97 autoweg.
4: Le corps qu'on a retrouvé se trouve de l'autre côté de la nationale.
5: Na de vondst van gisteren zijn de grote middelen ingezet, zegt Gerry van Loek van de cel vermiste personen.
6: Vandaag hebben we dan in functie van het terrein bijkomende middelen ingezet, zoals de cavalerie. Waarom? Dat hier zeer landelijk is, kleine wegen. En sinds gisteren hadden we een beginpunt, hè, door het aantreffen van het lichaam van het kind hebben echt de zoekactie gericht kunnen starten.
5: Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Hopelijk brengt een autopsie op de lichamen opheldering.
4: À ce stade-ci, on ne sait rien. On en saura, je l'espère, plus après l'autopsie qui aura lieu ce soir.
3: Volgens de eerste bevindingen zou de brand in de Hoge Venen mogelijk veroorzaakt zijn door een landbouwmachine. Dat zegt het parket van Luik. Het is een hypothese die grondig onderzocht wordt, maar ook andere hypotheses worden niet uitgesloten. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop en kan nog maanden duren. Bij de brand is meer dan 3000 hectare natuurgebied verwoest. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin en justitieminister Verlinde zullen binnenkort meer uitleg moeten geven over de schietpartijen in Brussel. Ze zullen dat doen in een gemeenschappelijke Kamercommissie, zo meldt de voorzitter van de Commissie Justitie. Die zegt dat er een sterk en snel antwoord nodig is. Politievakbond NSPV noemt de vele schietincidenten in Brussel intussen het gevolg van jarenlang wanbeleid. Onder meer de burgemeester van Sint-Gilles vraagt meer agenten. Maar dat is volgens de vakbond niet de oplossing. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie, maar ook van lokale politici, zegt Jury de Haas van het NSPV.
7: De burgemeester heeft daar een rol in te spelen, de minister-president van Brussel heeft daar een rol in te spelen. En dat gaat dan bijvoorbeeld over de opvang van bepaalde mensen, de armoedebestrijding, de straathoekwerkers. Ik hoor de korpschef ook praten over preventie. Wel, dat is ook een rol van integraal veiligheidsbeleid. Het is een ganse keten, maar wanneer men jaren het nalaat om bepaalde criminaliteitsfenomenen aan te pakken, ja, dan krijg je natuurlijk een escalatie en in die toestand zijn we nu terechtgekomen.
3: De afgelopen dagen waren er schietpartijen in Sint-Gilles, Anderlecht en Molenbeek. De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Er wordt ook gekeken waar er extra parkings nodig zijn. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft een plan klaar met hoe de snelwegparkings eruit moeten zien. Ze stelde dat voor op de parking langs de E17 in Marken in West-Vlaanderen. Linde Koman ging luisteren.
8: Er wordt nog volop gewerkt, maar deze parking wordt het toonbeeld van hoe snelwegparkings in Vlaanderen eruit moeten zien. Veel groen, afgescheiden zones voor vrachtwagens en auto's en genoeg laadinfrastructuur, zegt minister De Ridder.
9: Echt wel inzetten op dat elektrisch laden. Voor de personenwagens voldoen we al ruimschoots aan de Europese vereisten. Ook voor transport zal dat in de toekomst nog moeten volgen.
8: Er komen in heel Vlaanderen ook 500 tot 800 extra plaatsen voor vrachtwagens. Dat is heel erg nodig, vindt deze chauffeur.
10: We zijn verplicht van zoveel pauze te pakken dat we op een parking denken van we gaan daarop gaan rijden. En ja, uiteindelijk is er niets van plaats meer.
8: Er mag wel geen misbruik gemaakt worden van de parkeerplekken, zegt de minister.
9: Dat industrieterreinen hun vrachtwagens op snelwegparking stallen, dat is niet de bedoeling. Af en toe chauffeurs die dan hun weekendrust in de cabine nemen. Dus als het misbruik eruit zou gaan, dan zouden we echt wel voldoende plekken kunnen voorzien.
8: Maar volgens de Transportfederatie valt het misbruik mee en zullen de extra plaatsen niet volstaan.
3: Canada kondigt voor 20 miljard dollar tegentarieven aan als reactie op de handelstarieven van de Amerikaanse president Trump op Canadese producten. Het gaat onder meer om staal en aluminium en auto's. De handelsoorlog is een gevolg van mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. Wij hebben die oorlog niet gezocht, maar we slaan terug met exact dezelfde tarieven, zegt de Canadese minister van Financiën, François-Philippe Champagne.
11: Today I'm announcing that Canada will match the United States tariffs dollar for dollar, rate for rate. For each product, our tariff would match the American tariff on the same type of Canadian good.
3: In de wielerronde van Spanje heeft Tadej Pogacar de vierde rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. De jonge Belg Jarno Wiedar won de sprint van de achtervolgende groep en werd nipt tweede. In het klassement heeft Pogacar nu al meer dan 3 minuten voorsprong op het nummer 2 Primoz Roglic. En in de ronde van Poitou-Charentes heeft onze landgenoot Milan Fretin de openingsrit gewonnen in een massasprint. Vanavond brede opklaringen, morgen eerst wisselend bewolkt met buien of lichte regen, daarna droog met brede opklaringen. Morgen namiddag opnieuw enkele lokale buien met mogelijk een donderslag, maxima rond 25 graden aan zee en 27 elders. Donderdag hetzelfde weer en nog iets warmer in het binnenland. Vooraan in dit bulletin de vondst van het lichaam van een man in Oé in de provincie Namen. Gisteren werd daar al het lichaam van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het om de man en zijn zoontje van 5 die 2 maanden geleden verdwenen. Meer op 14nieuws.be.

0: Radio 2, relax.
1: De zonnestralen dringen door de ramen en strelen alle hoeken van de kamer.

0: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. Canada kondigt nu zelf ook importheffingen tot 50% aan op Amerikaanse producten, onder meer uit de metaal- en voedingsindustrie. Canada reageert zo op de Amerikaanse extra tarieven van 50% op Canadese goederen, naast de al bestaande tarieven voor Canadees staal, aluminium, auto's en timmerhout. De tarievenoorlog is het gevolg van de mislukte handelsgesprekken tussen beide landen. Het voedselagentschap onderzoekt of er sprake is van historische vervuiling. Nu Colruyt en Aldi courgettes terugroepen omdat er heptachloor op gevonden is. Dat is een bestrijdingsmiddel tegen insecten. Maar het is al lange tijd verboden, zegt Helene Bonte van het voedselagentschap.
1: Het gaat eigenlijk om een pesticide of een insecticide die al verboden is sinds 1984 in Europa. Maar we weten wel van deze pesticide dat die zeer persistent is, dus dat die in de bodem kan gaan doordringen. Dus hoogstwaarschijnlijk zijn deze courgettes ook verontreinigd geweest door een historische vervuiling van die pesticiden in onze bodem.
0: In grote hoeveelheden kan heptachloor de lever aantasten en kanker veroorzaken. Wie van 10 tot 24 augustus courgettes kocht, wordt gevraagd om die terug te brengen naar de winkel. U krijgt dan uw geld terug. De komende 5 tot 10 jaar zullen veel snelwegparkings in Vlaanderen vernieuwd of uitgebreid worden. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder heeft een plan klaar met hoe die parkings eruit moeten zien. Zo moeten er voldoende laadpalen zijn, komen er gescheiden zones voor vrachtwagens en auto's en tot 800 extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Als daar geen misbruik van wordt gemaakt, moet dat volstaan, zegt minister de Ridder.
2: We zien toch wel hier en daar wat misbruik, dat industrieterreinen hun vrachtwagens op snelwegparking stallen. En dat is niet de bedoeling en neemt heel wat capaciteit weg. Ook bijvoorbeeld af en toe chauffeurs die dan hun weekendrust in de cabine nemen, dat mag helemaal niet. Dus als het misbruik eruit zou gaan, dan zouden we echt wel voldoende plekken kunnen voorzien, zeker met de uitbreidingen die er in de toekomst nog op ons afkomen.
0: In de wielerronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogačar de 4e rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. De jonge Belg Jarno Widar werd nipt 2e. Hij had het moeilijk op de laatste klim, maar won nog de sprint van de achtervolgende groep.
3: Op Dordino had ik wel echt lastig, maar we kwamen terug in de afdaling. Dan wist ik van, ja, die laatste twee puntjes liggen mij zeg maar beter dan een lange klimmen. En dan wist ik van, ik moest met snelheid langs achteruit komen, want het is een lopende bocht en dat is gelukt. Ik ben heel trots op mijn eigen.
0: In het klassement heeft Pogačar nu al ruim 3 minuten voorsprong op Primoz Roglic. En in de ronde van Poitou-Charentes heeft onze landgenoot Milan Fretin de openingsrit gewonnen in een massasprint. Vanavond brede opklaringen. Morgen eerst wisselend bewolkt met buien of lichte regen. Daarna droog met brede opklaringen. Morgen namiddag opnieuw enkele lokale buien met mogelijk een donderslag. Maxima rond 25 graden aan zee en 27 elders. Donderdag hetzelfde weer en nog iets warmer in het binnenland. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. We beginnen met nieuws dat pas binnen is. In de Verenigde Staten is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was vooral bekend als countryzangeres. Eind jaren 70 maakte ze ook haar filmdebuut. Parton won tal van muziekprijzen. Alain de Korte maakte volgend portret.
1: Jolene uit 73, haar eerste wereldhit. Tot dan had ze er al een indrukwekkende countrycarrière in de VS op zitten. Parton, familievrouw ook in hart en nieren, schreef nog hits. Later gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton acteerde ook. Ze debuteerde in 9 to 5, waar ze ook voor de titelsong zorgde. Dolly Parton was bijna 60 jaar getrouwd met zakenman Carl Dean, tot aan zijn dood in 2025. Zelf was ze ook als zakenvrouw actief, onder meer met haar eigen pretpark Dollywood.
0: Ja, Dolly Parton is 80 geworden. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt Van Wijmers.
2: Die schietpartijen zijn natuurlijk het topje van een ijsberg. Daarachter schuilt een heel systeem van georganiseerde criminaliteit. En dat is natuurlijk waar we de afgelopen jaren op aan het werken zijn. Een strategie aan het uitbouwen zijn. Met natuurlijk niet onmiddellijke en zichtbare, meteen zichtbare of voelbare resultaten wanneer het op geweldincidenten aankomt. Maar dat is minstens zo belangrijk.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn vraagt dat leerlingen die met de bus of de tram naar school gaan voor de start van het schooljaar nagaan hoe ze op tijd op school kunnen geraken en of hun traject niet veranderd is. Sinds begin juli is er bij De Lijn een nieuwe dienstregeling. 40 lijnen zijn geschrapt en bij 1 op de 3 lijnen is er wat aangepast. Marco Demerling van De Lijn.
3: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat hij een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
0: In de wielronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogacar de vierde rit gewonnen na een solo van 50 kilometer. Onze jonge landgenoot Jarno Vidar uit Welle werd tweede. Hij had het moeilijk om de laatste klim, maar won wel de sprint van de achtervolgers.
4: Op Dordino had ik wel echt lastig. Ik had het heel moeilijk te vinden met mijn ritme, maar we kwamen terug in de afdaling. Dan wist ik van, ja, die laatste twee puntjes liggen mij zeg maar beter dan een lange klimmen. En dan wist ik van, ik moest met snelheid langs achteruit komen, want het is een lopende bocht en dat is gelukt. Ik ben heel trots op mijn eigen. En ik ben ook heel vereerd dat ik hier tussen mag rijden. Want het is een kinderdroom.
0: Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens en tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen met kans op een donderslag. Temperaturen tot 27 graden. Meer op vrdnieuws.be.
5: Luistert naar Radio 2.

0: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat meldt de Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij gesproken heeft. Dat zei Rusland-kenner Jan Baljouw in Ter Zake.
1: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
0: Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, zegt van Wijmers, maar vraagt tijd.
2: Wel, op de meest evidente departementen gebeurt dat natuurlijk, hè, wanneer we kijken naar de rol die volksgezondheid speelt in de gevangenis. Om daar voor een zinvolle detentie mee te zorgen, ja, dat gebeurt. Maar heel vaak zien we toch nog dat het van, ja, soms wel van personen afhangt of waar de kruisbestuiving minder evident of voor de hand liggend is. Ja, dat het water soms nog wel diep is. Maar in het algemeen is het wel zo dat iedereen nu wel doorheeft dat de strijd alleen met repressie niet kan gewonnen worden.
0: In de Hoge Venen zijn nog altijd zowat 100 mensen van de hulpdiensten ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden die daar op 14 augustus is uitgebroken, nu 11 dagen geleden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig onder controle, wel ingedampt in het noorden en het oosten van het veengebied. De focus ligt nu op het blussen van opflakkeringen en het verwijderen van bomen die vuur kunnen vatten. Eerder vandaag zei het parket van Luik dat de oorzaak van de natuurramp mogelijk bij een landbouwmachine ligt. In de VS is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was 80. Parton was vooral bekend als countryzangeres, maar ze was ook actrice en zakenvrouw. Alain de Korte met een portret.
3: Jolene uit 73, haar eerste wereldhit. Tot dan had ze er al een indrukwekkende countrycarrière in de VS op zitten. Parton, familievrouw ook in hart en nieren, schreef nog hits. Later gecoverd door Whitney Houston. Dolly Parton acteerde ook. Ze debuteerde in 9 to 5, waar ze ook voor de titelsong zorgde. Dolly Parton was bijna 60 jaar getrouwd met zakenman Carl Dean, tot aan zijn dood in 2025. Zelf was ze ook als zakenvrouw actief, onder meer met haar eigen pretpark Dollywood.
0: En president Trump heeft gereageerd. Hij heeft het over een groot verlies. En de Amerikaanse vlag zou in het hele land een week lang halfstok hangen. Het weer vanavond, brede opklaringen vannacht. Meer wolken met buien aan de Franse grens bij temperaturen tot 16 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen. Kans op een donderslag, temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Tien uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In de Verenigde Staten is zangeres en actrice Dolly Parton overleden. Ze was 80. Parton was vooral bekend als country-zangeres. Annette de Korte met een impressie.
4: Jolene, haar eerste wereldhit begin jaren 70. Tot dan vormde ze een country-duo met Porter Wagoner. Van Parton, met die typische country-stem en het Zuiderse accent, was ook deze oorhoer. I Will Always Love You, later nog gecoverd voor de film The Bodyguard door Whitney Houston. Parton acteerde ook zelf in televisieseries zoals Hannah Montana met haar metekind Miley Cyrus. Maar haar filmdebuut maakte ze eind jaren 70 al, aan de zijde van onder meer Jane Fonda en Lily Tomlin in 9 to 5. Ze schreef en zong de titelsong, goed voor een Oscar-nominatie. Die Oscar won ze uiteindelijk niet, maar wel heel wat countryprijzen en Grammy Awards. Parton was ook een zakenvrouw met een eigen pretpark in Tennessee, Dollywood. En ze schaamde zich niet voor de vele esthetische ingrepen aan haar uiterlijk.
5: And I bet you I won't look much different when I'm 95 if I live that long. I'm going to look like a cartoon. I'll look as young as my plastic surgeons will allow me.
3: Ja, president Trump heeft gereageerd. Hij spreekt van een groot verlies. Een Amerikaanse vlag zal in het hele land een week lang half stok hangen. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat meldt de Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij dan gesproken heeft. Dat zei Ruslandkenner Jan Baljouw in Ter Zake.
6: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
3: In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, dat melden Duitse media. Drie weken geleden was daar al een drone met explosieven gevonden en een tweede drone zou even later gebotst zijn tegen een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïens vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageert zo op enkele schietincidenten in Brussel de voorbije dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, zegt ze. Dus niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en zo bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt van Wijmers.
7: De schietpartijen zijn natuurlijk het topje van een ijsberg. Daarachter schuilt een heel systeem van georganiseerde criminaliteit. En dat is natuurlijk waar we de afgelopen jaren op aan het werken zijn. Een strategie aan het uitbouwen zijn met natuurlijk niet onmiddellijke en zichtbare, meteen zichtbare of voelbare resultaten wanneer het op geweldincidenten aankomt. Maar dat is minstens zo belangrijk.
3: Sport in de motocross maken de tweelingbroers Lucas en Sascha Koenen volgend jaar definitief de overstap naar de Amerikaanse competitie. Daardoor zullen ze niet meer uitkomen in het reguliere WK. Lucas Koenen werd vorig jaar vice-wereldkampioen in de hoofdklasse MXGP. Zijn broer Sascha rijdt in de MX2-klasse. Vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens. Temperaturen tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken. Maar ook enkele buien of lichte regen met kans op een donderslag. Temperaturen tot 27 graden, aan zee 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In de Verenigde Staten is countryzangeres Dolly Parton overleden. Ze was 80. Begin jaren 70 scoorde ze haar eerste wereldhit met Jolene. Later volgde onder meer I Will Always Love You, gecoverd door Whitney Houston voor de film The Bodyguard. Dolly Parton acteerde zelf ook. Zo debuteerde ze aan de zijde van onder meer Jane Fonda in de film 9 to 5, waar ze ook de titelsong voorschreef en in

0: Dolly Parton was ook een zakenvrouw. Zo had ze haar eigen pretpark Dollywood. En ze was ook bijna 60 jaar lang getrouwd met Carl Dean, die vorig jaar stierf. Er komen veel reacties binnen op het overlijden van Dolly Parton, ook in ons land. Zangeres Barbara Dex doet dit najaar een tour met muziek van Parton. Haar nummers gaan naar het hart, zegt zij.
1: Het is wel heel fijn om in haar muziek te kruipen. En ja, dat zijn liedjes die uit het hart komen, die iets betekenen, die, ja, waar je mee kan lachen, maar ook mee kan huilen. Dus het gaat heel breed. Het zijn liedjes uit het leven gegrepen.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
1: Een vrouw van het leven, ze gaf ook kracht. Ik vond haar gewoon ook een hele sterke vrouw.
0: Vervoersmaatschappij De Lijn vraagt dat leerlingen die met de bus of de tram naar school gaan, voor de start van het schooljaar nagaan hoe ze op tijd op school geraken en of hun traject niet is veranderd. Sinds begin juli is er bij De Lijn een nieuwe dienstregeling. 40 lijnen zijn geschrapt en bij 1 op de 3 lijnen is er wat aangepast. Marco Deemerling.
3: Het kan natuurlijk zijn dat een lijn die ze vroeger gebruikten, dat het uur veranderd is, dat hij een andere reisweg aflegt, dat er een nieuwe lijn is. Vandaar dat we iedereen nu aanraden om zijn reis vooraf even opnieuw te checken. Liefst niet ervan uitgaan dat je bus of je tram nog op hetzelfde uur of via hetzelfde traject rijdt.
0: De NMBS gaat in het station van Lokeren een tijdelijke muur van zeecontainers plaatsen. Die moeten het geluid tegenhouden. Na klachten over lawaaioverlast verbood de rechtbank dat dieseltreinen een motor nog laten draaien in het station voor 7 uur 's morgens en na 7 uur 's avonds. Sindsdien rijden er minder treinen tussen Lokeren en Gent-Sint-Pieters. En die muur van containers moet dat probleem verhelpen, zegt Britt Monte van de NMBS.
4: De oplossing bestaat uit een tijdelijke geluidswerende constructie met containers die eigenlijk op elkaar gestapeld worden, die ook akoestische geluidspanelen zullen bevatten, zodat we ook die opgelegde geluidsnormen respecteren. Dus de constructie met de containers zal eigenlijk komen waar vroeger spoor 5 was in het station van Lokeren. Nu ligt daar geen spoor meer en eigenlijk op die plaats in het station zullen die containers gezet worden.
0: Het weer vannacht meer wolken met buitjes aan de Franse grens en tot 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig met zon en wolken, maar ook enkele buien of lichte regen. Kans op een donderslag, temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. De Verenigde Staten is zangeres Dolly Parton overleden. Ze was 80, ze was vooral bekend als country zangeres, maar ze was ook actrice en zakenvrouw. Alain de Korte.
4: Jolene, haar eerste wereldhit begin jaren 70. Tot dan vormde ze een country duo met Porter Wagoner. Van Parton, met die typische country stem en het Zuiderse accent, was ook deze oorwurm. I Will Always Love You, later nog gecoverd voor de film The Bodyguard door Whitney Houston. Parton acteerde ook zelf in televisieseries zoals Hannah Montana met haar metekind Miley Cyrus. Maar haar filmdebuut maakte ze eind jaren 70 al, aan de zijde van onder meer Jane Fonda en Lily Tomlin in 9 to 5. Ze schreef en zong de titelsong, goed voor een Oscar-nominatie. Die Oscar won ze uiteindelijk niet, maar wel heel wat countryprijzen en Grammy Awards. Parton was ook een zakenvrouw met een eigen pretpark in Tennessee, Dollywood. En ze schaamde zich niet voor de vele esthetische ingrepen aan haar uiterlijk.
5: And I bet you I won't look much different when I'm 95 if I live that long. I'm going to look like a cartoon. I'll look as young as my plastic surgeons will allow me.
3: De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is vandaag in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken, dat meldt Amerikaanse media. Maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij heeft gesproken. Dat zei Ruslandkenner Jan Baljouw in Ter Zake.
6: Het is een geheime missie, er is niet zo over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
3: In de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland is een derde drone gevonden, mogelijk met explosieven, dat melden Duitse media. 3 weken geleden was daar al een drone met explosieven gevonden en een tweede drone zou even later gebotst zijn tegen een vliegtuig van pakjesbedrijf DHL. Het toestel had lichte schade en kon veilig landen. Veiligheidsbronnen vermoeden dat de Russische inlichtingendiensten erachter zitten en dat het de bedoeling was om een Oekraïns vrachtvliegtuig met militair materieel aan te vallen. Nationaal drugscommissaris Ine van Wijmers zegt dat ze wel degelijk de strijd aangaat met de drugscriminaliteit. Ze reageerde daarmee op enkele schietincidenten in Brussel de afgelopen dagen. De drugscommissaris wil de strijd op alle vlakken voeren, zegt ze, niet alleen met repressie op straat, maar ook met bijvoorbeeld aandacht voor jongeren die geen werk hebben en bij drugsbendes kunnen belanden. Die aanpak is aan de gang, maar vraagt tijd, zegt Van Wijmers.
7: Wel, op de meest evidente departementen gebeurt dat natuurlijk. Hè, wanneer we kijken naar de rol die volksgezondheid speelt in de gevangenis, om daar voor een zinvolle detentie mee te zorgen, ja, dat gebeurt. Maar heel vaak zien we toch nog dat het van, ja, soms wel van personen afhangt of waar de kruisbestuiving minder evident of voor de hand liggend is, ja, dat het water soms nog wel diep is. Maar in het algemeen is het wel zo dat iedereen nu wel doorheeft dat de strijd alleen met repressie niet kan gewonnen worden.
3: Vannacht meer wolken en tot 16 graden. Tegen de ochtend kans op buien in het westen en het centrum. De dag begint bewolkt met lokale buien. Daarna meer zon, maar in de namiddag opnieuw kans op regen of buien. Mogelijk met onweer. Temperaturen tot 27 graden. Zo dinsdag 25 augustus. Zit erop. Een goede nacht.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 1 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van singer-songwriter Dolly Parton, die ook de Queen of Country werd genoemd. Elton John noemt haar een uniek en onvervangbaar artiest. Maar zeker in de Verenigde Staten is de verslagenheid groot. Dolly Parton was een van de weinigen die de Amerikanen nog kon verbinden, zegt Thomas de Grave in Washington.
1: Dit brengt heel veel teweeg in Amerika. De VS verliest een deel van de identiteit, zou je kunnen zeggen. Sinds 6 uur vanavond, middernacht in België, hangen alle vlaggen aan overheidsgebouwen hier half stok. En dat 1 week lang, dat is een beslissing van president Trump, die het heengaan van Dolly Parton een verlies voor miljoenen mensen noemt, zegt dat er niemand was zoals zij en ook nooit meer zal zijn. Maar ook aan het andere eind van het politieke spectrum is er lof. Bernie Sanders, de progressieve politicus, prees haar voor haar liefdadigheidswerk in onderwijs en na natuurrampen. En dat duidt op het feit dat Dolly Parton een van die zeldzame figuren was die Amerikanen nog kon verbinden. Geliefd was door Amerikanen van alle slag omwille van haar persoonlijkheid, maar natuurlijk ook door die enorme hoeveelheid muziek en hits die ze de wereld heeft geschonken.
0: Dolly Parton is 80 jaar geworden. De voorbije dag zijn in Griekenland 39 natuurbranden uitgebroken in enkele uren tijd. Dat meldt de Griekse brandweer. De zwaarste brand woedt op het eiland Salamis voor de kust van hoofdstad Athene. Op dat eiland is er een grote marinebasis, maar die zou niet in gevaar zijn. Het is in Griekenland al lang droog en ook heet. De voorbije dag was het in Athene tot 40 graden. De hittegolf zou daar nog tot begin volgende week aanhouden. In de Hoge Venen zijn nog zowat 100 mensen van de hulpdiensten ter plaatse om de natuurbrand te bestrijden, die daar op 14 augustus is uitgebroken, nu 11 dagen geleden. Volgens de gouverneur van Luik is de brand nog altijd niet volledig onder controle. De brand is wel ingedampt in het noorden en het oosten van het veengebied. De focus ligt nu op het blussen van opflakkeringen en het verwijderen van bomen die vuur kunnen vatten. Gisteren zei het parket van Luik dat de oorzaak van de natuurramp mogelijk bij een landbouwmachine ligt. In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden aan de mazelen. Het gaat om inwoners van de staat Pennsylvania in het noordoosten die niet gevaccineerd waren. Het zijn de eerste sterfgevallen van het jaar. Mazelen is een uiterst besmettelijke en gevaarlijke ziekte en is in 2000 officieel uitgeroeid verklaard. Maar de laatste jaren neemt het aantal besmettingen weer snel toe. In de VS dit jaar al ruim 2700. Dat is het hoogste aantal in 35 jaar. Het blijft minstens 10 graden vannacht en stilaan komen er wolken. Tegen de ochtend kans op regen of onweersbuien van het westen tot het centrum. Daarna meer zon, maar in de namiddag kan het opnieuw gaan regenen. Temperaturen tot 27 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 2:00, goeienacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vanuit de hele wereld komen er bedroefde reacties op het overlijden van singer-songwriter Dolly Parton, ook de Queen of Country genoemd. Elton John noemt haar een uniek en onvervangbaar artiest. Barbara Streisand omschrijft haar als een natuurkracht. Ook in eigen land wordt bedroefd gereageerd. Zangeres Barbara Dex doet dit najaar een tour met muziek van Parton. Haar nummers gaan naar het hart, zegt ze.
1: Het is wel heel fijn om in haar muziek te kruipen. En ja, dat zijn liedjes die uit het hart komen, die iets betekenen, die, ja, waar je mee kan lachen, maar ook mee kan huilen. Dus het gaat heel breed. Het zijn liedjes uit het leven gegrepen. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Een vrouw van het leven, ze gaf ook kracht. Ik vond haar gewoon ook een hele sterke vrouw.
0: Dolly Parton is 80 jaar geworden. Het afscheid zal plaatsvinden in besloten kring. Dat was haar wens, heeft de familie bekendgemaakt. De hulpdiensten hebben gisteren namiddag een obus uit de Tweede Wereldoorlog laten ontploffen, nadat die eerder op de dag was gevonden. Dat gebeurde in Serrain, in de provincie Luik. Arbeiders hadden de artilleriegranaat toevallig opgegraven bij werken op een plek ver van woningen. Hulpdiensten en de lokale politie kwamen snel ter plaatse om het tuig onschadelijk te maken. Die knal werd in de wijde omgeving gehoord. In Syrië wordt de militie ontbonden van de Syrische Democratische Strijdkrachten. Dat heeft hun leider aangekondigd in samenspraak met de regering van Syrië. Onderdelen van de Syrische Democratische Strijdkrachten, of kortweg SDF, zullen opgaan in het Syrische leger. De SDF waren opgericht in 2015 op initiatief van de Verenigde Staten, vooral om Islamitische Staat in Syrië te bevechten. Op hun hoogtepunt telden ze ongeveer 100.000 strijders. Bij de val van het regime van dictator Assad hielp SDF ook bij de bevrijding van verschillende steden. De nieuwe regering van Syrië probeert de eenheid in het land te herstellen en daarin is dit ook weer een nieuwe stap. De baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is gisteren in Moskou geweest voor onaangekondigde gesprekken. Dat meldde Amerikaanse media, maar nog Washington, nog Moskou wil officieel bevestigen waarom John Ratcliffe daar was en met wie hij gesproken heeft. Dat zei Ruslandkenner Jan Baljouw in Ter Zake.
2: Het is een geheime missie, er is niets over verteld, ook Moskou wou het niet bevestigen. Het zou kunnen dat het gaat over een gevangenenruil. John Ratcliffe heeft in het verleden al onderhandeld over het uitruilen van gevangenen vanuit Rusland. Het zou kunnen dat het gaat om een aftasten van ja, waar liggen de Russische marges om toch onderhandelingen te beginnen. Dat is iets wat bijvoorbeeld een CIA-directeur achter de schermen kan proberen te achterhalen.
0: Het is minstens 10 graden vannacht en stilaan meer bewolkt. Tegen de ochtend kans op regen of mogelijk onweer van het westen tot het centrum. Daarna een wisselvallige dag met wel zachte maxima tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.